Chic hoorden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Petty Tilman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles bedoel ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: René Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Light.
1: Zindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en In the

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Wel, de Hellscore hoorden wij met de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959, Cry In My Heart.

De Mars Girls waren dat in de weekend voor de deur. Zeker. En we zijn on top of the world met

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. Het waren echt de Carpenters. In de 21ste eeuw hoorden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigentijds jasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, hoe dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

0: what he wants it, let him have it.
1: Trying to think of something new now.
2: Debbie D hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu doe ik wat een klein beetje. Het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het daar maar ophouden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Dekker Radio. Jawel. Leuk begin van Dekker Radio, hè? De Chairman of the Board heette ze. En Give Me Just a Little More Time. Nou dan, uurtjes genoeg.
1: Prachtig
0: hoor.
1: Is prachtig.
0: En ik draai ze weer, hè? Die mooie songs van vroeger. En nieuw werk. Dwars door elkaar. Kan mij niks schelen, hoor. Wat dacht je nou hiervan? Terug naar 1985. Broken Wings. De groep heet Mr. Mister.

Daar mag je niet doorheen praten. Dat deed ik ook niet. Carole King, It's Too Late. Bij Dekker Radio ben je. En Briggs en Stark staan startklaar met een nieuwe. En die heet Honey.

Was die mooi of niet? Van Briggs & Stark. Honey, ik had het beloofd, hè? Bekkenradio met de groep Jurk. Ken je die niet? Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven? Die is, ja, dat is samen Jurk. Luister maar. We gaan terug naar 2010. En het gaat helemaal nergens over. Over niemand.

0: vindt hem leuk.
1: Had je hem, Jurk en niemand. Zo is dat. Denk, laat ik eens een leuke jingle instarten. Het rode mannetje. Dat slaat op mij, hè? Ik heb roze haar.
2: Dekker Radio met Menno Dekker.

bestaat niet bij van wanneer. Dat is wel jammer. Marilyn McCool en Billy Davis Jr. Ik denk van 800 jaar geleden ongeveer. You don't have to be a star to be in my show. Nou ja, ik moet een beetje opschieten. Want ik heb Davina Michelle toegezegd dat ik deze zou draaien van haar.

0: Leuk nummer zeg, van Davina Michel. Heb ik eigenlijk nooit gedraaid. Deze is uit 2018, duurt te lang en we gaan schakelen met Wiebe in Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekkera.

Zo, we begonnen deel 2 van dit uur Dekker Radio met Warrior Gaynor en Honeybee van 1974. We hebben er 3 achter elkaar en de volgende is wel grappig, want het is er een van ABBA. Nou, daar is niks bijzonders mee, zou je denken, maar hij is in het Spaans. Fernando heet hij. Moet je horen. Ik doe het ze niet na, hoor. En daarna Mark Broussard met Time is a Thief.

0: 3 achter elkaar hoor je. Mark Broussard als laatste. Of je dit nou mooi vindt, ik niet eigenlijk. Het ligt aan mijn smaak misschien, ja. Time is a thief. En daar heeft hij wel gelijk in, want de tijd is zo voorbij hoor. Zo'n uurtje Dekker Radio is zo verstreken, ja. Ik zeg het maar, want we gaan gauw eventjes verder met een nummer uit de jaren 70.
1: Met de muziek van de jaren 70.
0: Ken je dit gezelschap nog? Queen? You're my best friend.

Leuk, hè? Hit the road, Jack. Ja. Ga er gauw vandoor, Jack. Ray Charles was dat. Ja. Schiet alweer op, dit uur Dek Radio. En ik heb deze mooie uitgezocht voor je. Hoogst persoonlijk van Randy Crawford.

The Crusaders samen met Randy Crawford en Street Life, het straatleven in Chicago misschien, want ik heb Chicago klaarstaan met de Beach Boys, Wishing You Were Here.

0: voorbij.
1: Leuke combinatie. Bluff met Ilse de Lange en Open Je Ogen. Het Concert at the Sea. Live opgenomen. Op het strand. Maar niet van Ameland. Maar dat rijmt wel. Bek Radio gaat eruit. Want de tijd is voorbij. Ik heb Corby Cayenne nog even achter de hand gehouden. Met de kleine dingen die je doet. The little things. Tot de volgende keer maar weer.

een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

Men licht en goed, hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Muziek van het jaar 1988, Dennis van Aswad, Don't Turn Around, openen in het programma Bond voor vandaag. Fijn dat u erbij bent, Jan Berg is de naam en ik draai het voor u de komende uur. Ook de hedendaagse muziek van Kensington, Living For...

0: Muziek van het jaar 2026, deze van Kensington, Living Four.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee doorgaan in 1968, de broertjes Gibbs. Zijn de Bee Gees, I've Gotta Get a Message to You.

0: Jawel, de broertjes Kip, terug naar Jenny 168. I've gotta get a message to you, de titel van deze plaat. De mannen hebben heel wat hits in vele decennia voor bij elkaar gespeeld. Hè.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: We gaan naar 2007 met The Plain White Tees. Hey there, Delilah.

0: uit 2007, de Plain White Tees. Dit was Hey There, Delilah.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2015, Jess Glynn, Hold My Hand.

0: Jess Glyn terug uit jaar 2015 met Hold My Hand.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, het nieuwe werkje hier is over Martin Jones. Wat zegt hij? Zet de radio aan. Radio on. Radiomakers kunnen we er alleen maar voor zijn, hè?

0: Ja, zet hem lekker aan, hè, de radio. Radio 1, de nieuwe plaat van Martin Jones. Lekkere plaat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1999 met Lou Bega. I got a girl.

0: girlfriend everywhere.
1: Uit 1999, deze van Lou Bega, I Got a Girl. Lou Bega natuurlijk bekend van zijn grote hit Mambo No. 5. Ja, dit was natuurlijk ook een mambootje.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 70.
1: En met de muziek van de jaren 70 op na het half uur. Sir Cliff Richard uit 1977. My Kind of Life.

1983, muziek van The Beat, I Can't Get Used to Losing You, de titel van deze opname. Lekker op muziek hier in de Bonte Muziekverzameling en daar gaan we ook weer voor. We gaan hedendaagse muziek voor u draaien, Jennifer Lopez samen met David Guetta. Even wat dance muziek, voetjes van de vloer dan maar, hè. Save Me Tonight.

0: En dat de Hinderse muziek die er hier voorbij komt. Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight. Nou, dat gaan we zeker doen, toch? We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1964. Marie Laforêt. La Vendémia dell'amor.

0: Leuk zo'n ouderwets liedje, Marie Laforet. Dit was La Femme Mindinia, L'Amour. Terug uit jaar 1964.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Deze uit 2002. Leanne Rimes. Life goes on. Het leven gaat door, maar al te waar.

0: De muziek van Leon Rimes, Life Goes On, terug uit het jaar 2002, dus ook al een dik 20 jaar oud, hè, deze. Wat gaat de tijd toch weer snel?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hebben we ook voor u. We gaan muziek draaien van Juntos. It Moment. Is Fries.

0: Nieuwe muziek van Juntos. Het moment betekent dat zover kan ik het vertalen. Voor de rest spreek ik ook geen Fries hoor. Betaalt ook een Nederlandstalige uitvoering hiervan. Die gaan we een andere keer wat draaien.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen?
0: Jazeker. Liam Payne en Rita Ora. Dit is For You.

van 50 Shades Freed. Uit 2018 deze muziek van Liam Payne en Rita Ora. Nummer met de titel For You. En For You bracht ons aan het einde van het programma. Jazeker, we zitten er weer doorheen. Een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop ook dat u met plezier geluisterd heeft naar het programma. Want daar doen we het tenslotte voor. Reageer op het programma kan janberg.radio@gmail.com, daar staat de rest ervoor. Ik wens u veel een hele fijne dag en ik ga u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1973 met die Indisputable Truth and the Law of the Land. U gaat dat herkennen, het nummer. 2026 daarna Paula Slow en Big Bad Wolf. En we hebben volgens mij tijd om nog een oude meuk te draaien van Bill Haley en de Comets uit 1957. It's a Sin. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. Je moet niet denken dat ik de tune opnieuw heb ingestart. Nee, dit is gewoon de Indisputable Truth waar ik het muziekje van geleend heb. Law of the Land. Bedankt voor het luisteren nogmaals en graag tot de volgende bond.

Tom Poto, opener hier in het programma Bond. Deze van de Dolly Dots uit 1987 in Heartbeats Thunder. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik ga ze voor u draaien. Het komende uur ook deze hedendaagse muziek van Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Zou het over een bedweter gaan?

0: De muziek van Terry Swims, anno 2026, Mr. Know It All.
1: Ouwe meuk!
0: Dat betekent dat we teruggaan in de tijd, 1965, hier zo Tom Jones. Dit is The Rose.

0: Gauw muziek van Mr. Tom Jones uit 1965, een nummer met de titel The Rose.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Hoe is dat? We doen ons best om er iedere keer weer wat anders voor te maken voor u. James Morrison hier zo.

0: En zoals we net, mooie muziek van James Morrison, terug naar het jaar 2006 met De Prachtige Wereld. Is de wereld wel zo prachtig vandaag de dag, kun je je afvragen, met alle narigheid die we op alle continenten voorbij zien denderen.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nee, dat is helemaal niet wat we nu gaan doen. We gaan gewoon een lekker plaatje draaien. Dat nieuwe komt zometeen.
2: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Dat bedoel ik. Sharon Dawson uit 2013. Under the Cool Killer.

0: Na, na, na, Sharon Dawson, Killer uit 2013.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, het nieuwe werk hier zo. Hannah English, That Stage.

0: That Stage, een nieuw werkje van Hannah English, hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Na 1994 met Julio Iglesias, Crazy.

0: Ja, een heel rustig nummer van Julio Iglesias. We zijn vaak wat up-tempo nummers van hem gewend. Deze van 1994 in ieder geval. Dit was een nummer met de titel Crazy.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En daarmee gaan we op naar het half uur. Lobo uit 1972. I'd love you to want me.

Uit jaar 1985, de muziek van The Roll Band. Een intergalactische romance, zou je bijna kunnen zeggen. Clouds Across the Moon, we bellen naar Mars. Ja, je moet maar wat verbeelding hebben natuurlijk om dat voor te stellen. Goed, het programma Bont, u bent nog steeds bij. We gaan Bluff voor u draaien, samen met Raccoon. 2025, dit is Glas.

0: Prachtige muziek van Bluff samen met Raccoon. 2025 komt er weer uit. Drink nog een glas met mij.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Oude Moker 1963. Helen Shapiro and She Was a Queen for Tonight.

0: Jazeker, 1963, deze van Helen Shapiro, Queen for Tonight.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2009, de muziek van Coldplay, Lovers in Japan.

0: Uit 2009, deze van Coldplay. Dit was Lovers in Japan.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En uiteraard ook nieuw werkje van Diego Leenaerts. Dit is Waarom?

0: En dit was het nummer met de titel Waarom.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen bij die?
0: Aan het 2013 met Pink samen met Nate Ruiz. Just give me a reason.

Ja, blijft een prachtige opname deze 2013. Pink samen met Nate Roers. Just Give Me a Reason, de titel van de plaat. En als ik dan eens op de klok kijk, dan zie ik ook weer dat het de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was hem dan weer, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag natuurlijk altijd. Janberg.radio is staat rest op tafel voor openstaan. Ik wens u nog een hele fijne dag met allerlei leuke dingen. En dan rest mij nog u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978 met Amanda Leer uit Duitsland, Follow Me. En daarna nog, we blijven in Duitsland, Daniela Ulrich met een nieuw plaatje. Sag ihr, ich hab die nie geliebt. Ook zo'n fijne boodschap aan jullie krijgt. Hier wel de groetjes en graag tot de volgende bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevast een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zou het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zingen. Geen probleem. We raken wel in de ochtendkroeg jullie platen open, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

Ooit won ons het Songfestival deze Bugsfeest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de offerorde, de Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfeest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend, vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

keerde even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Elia en die Orinoco Flower.

0: zaken, volle gaas en volle patrol.
1: Hey! Ja, als Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brussels, deze Johan Verminne. En we gingen nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher. Tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was, maar ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love met Never Going Home Tonight.

0: Ja, het was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo gaat de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

Leuk om het origineel weer eens te horen van I Can't Stand the Rain. Je hoorde zangeres Ann Peebles. Het nummer dat is geschreven door Ann Peebles zelf samen met haar man Don Bryan en de radio-dj Bernie Miller. Het zou even van haar populairste nummers worden voor deze Afro-Amerikaanse singer-songwriter. Het nummer stamt uit 1973 en zou later nog gecoverd worden door onder andere Ron Wood in 1975. De groep Eruption had er in 1978 een nummer 1 notering mee in België en Nederland. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan onze deuren weer wagenwijd open van ons archief om jou kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Alle vaste ingrediënten zijn weer aanwezig, zoals de tragiek van de muziek deze keer met Tom Parker in zijn hoedanigheid als lid van de groep Apollo 100 en onze nederpopplaats, de groep Attention. Maar eerst deze van The Trance, Sweet Little Miss Love.

hebben ze weer overal vandaan gehaald voor je hoor. Ja, je hoorde James Carr en I Can't Make It. Amerikaanse zanger die begon met zingen in de kerk. En hij trad ook nog op met verschillende gospelgroepen destijds. Begon halverwege de jaren 60 met opnames voor het toentertijd befaamde Gold Wax platenlabel. En daarvoor hoorde je The Brain and Nightmares in Red. Britse groep die slechts één single uitbracht halverwege 1967. Nou, dat was het nummer wat je hoorde. Dat was de B-kant van de single Kick the Donkey. Het werd geschreven door de bandleden Peter Giles, Michael Giles en Robert Fripp. En we begonnen dit trio met The Trans Sweet Little Miss Love. Groep afkomstig uit Liverpool die wat minder beroemd waren dan de andere groepen die daar uit afkomstig waren. En uiteraard natuurlijk ook de Beatles. Maar voornamelijk hadden diverse naamswisselingen. Ze begonnen als de Beat Combat, daarna Mike en de Mercy Man. En eindelijk noemden ze zich na een tijdje de Trans. Leuk om deze te horen. Zometeen onze tragiek van de muziek. Deze keer met Tom Parker. Dan als lid van de groep Apollo 100. Maar ik heb eerst deze nog voor je van Bobby Day. Over and over.

Angel Pavement met When Will I See June Again. Vijfkoppige Engelse band uit York die niet echt succesvol waren. De naam van de band hebben ze destijds ontleed aan een boek uit 1930 dat werd geschreven door J.B. Priestley. Daarvoor hoorde Sugar and Spices Do The Dog. Een van de weinige meidengroepen die zelf hun instrumenten destijds bespeelden. Dat gebeurde niet vaak, dus aardig om dat te weten. Voor de rest hebben we eigenlijk weinig van deze groep kunnen vinden. Dus mocht jij daar wat meer van af weten, je kan het ons mailen naar info@theoldiesproject.nl. We begonnen met Bobby Day, Over and Over. Amerikaanse muzikant die werd geboren als Robert James Byrd. En dat in Fort Worth, Texas. 15-jarige leeftijd was hij al lid van de R&B-groep de Hollywood Flames. Hij gebruikte zijn artiestennaam om op te treden en ook nog om platen op te nemen. In 1957 maakte hij ook nog wel deel uit van het duo Bob en Earl. En die hebben we ook al eens in dit programma gehad. Zometeen onze nederpopplatengroep Attention. Maar eerst deze van Davy Jones with the King Bees, Liza Jane. En wie dat eigenlijk is, dat hoor je zo meteen.

0: Attention and Change Your Mind. Onze Nederlandse popplaat. Haagse band die in de jaren 60 twee singles uitbracht. En nou, de groep die bestond uit Bram Bol op gitaar, Aart den Dolk op gitaar, Thijs Kramer op bas en Marcel Hogerhout op drums. Die groep die kwam overigens voort uit The Pirates. Dat was een band waar ene Jaap Egmond ook nog in heeft gespeeld. Daarvoor hoorde je Barely Breeze, Sometime in the Morning. We hebben het al vaker gezegd, als je onbekende muziek draait uit de roemruchte jaren 50, 60 en begin 70, dan wil het wel eens gebeuren dat je stad en land loopt af te zoeken, maar niks kan vinden. Nou, dat was voor Barely Breeze ook het geval. We begonnen met Davy Jones, tezamen met de King Bees, Liza James. Hij werd overigens geboren als David Robin Jones en dat op 8 januari 1947. Nou, het nummer wat je hoorde had geen commercieel succes waarop de groep gehoopt had. Nou, David Jones verliet de band en ging solo verder, maar dan onder de naam, dan komt hij, David Bowie. Nou, het eerste nummer dat David Bowie uitbracht was Space Oddity en dat in 1969.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In een ziekenhuis in Marbella is de Britse muzikus Tom Parker overleden. Tom Parker was vooral bekend van zijn bewerkingen van klassieke muziek. Met zijn band Apollo 100 brak hij in 1972 door. Hij kwam toen hoog op de internationale hitlijsten met het nummer Joy, een bewerking van Cantata 147 van Johann Sebastian Bach. In 1979 maakte hij met de door hem opgerichte New London Chorale onder de titel The Young Messiah een arrangement van het Oratorium Messiah van Georg Friedrich Händel. Zangeres Vicky Brown had een hit met het lied Stay With Me Till The Morning. Verder schreef hij nummers voor artiesten zoals Mac en Katie Kishoon, The Nolan Sisters en The Doolies. Tom Parker was als muzikus autodidact en hij begon op 16-jarige leeftijd als jazzpianist. Hij is 68 jaar geworden. In de tragiek van de muziek Tom Parker als lid van de groep Apollo 100 en Joy.

horen de Unique You Ain't So Tough. Amerikaanse rockband uit Chicago met Joe Stampley als leider van de band. Ze waren actief tussen 1965 en 1970. En in de herfst van 2010, zo gaat het verhaal, werd de groep opgenomen in de Louisiana Music Hall of Fame. Daarvoor hoorde je Andromeda Rainbow Chasing. Nederlandse band die actief waren in het begin van de jaren 70. Nou, het nummer wat je hoorde is geschreven door Morgan and Greenis. En het verscheen bij het Nederlandse platenlabel Negram. We begonnen met de tragiek van de muziek. Tom Parker als lid van de groep Apollo 100 en Joy. Heb jij nou ook eens een keer een idee voor dit onderdeel van het programma? Laat het ons weten. Stuur je mailtje naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er 4 voor je op een rijtje staan. Luister naar illustere namen zoals Georgia Gibas, Dickie Doo and the Dones, John Layton, maar ook deze, Bernie Nie.

begon met zingen. Ze had in eerste instantie haar roots in de jazzmuziek. En ze trad ook vaak op radio- en tv-shows als zangeres. En daarvoor hoorde je Dickie Do and the Don'ts Click Clack. Het was eigenlijk een grap deze groep. Die hield sproten aan het brein van Gary Granahan. Een singer-songwriter en producer die een alias nodig had om zijn nieuwste creaties uit te brengen. Zonder in moeilijkheden te komen met de platenmaatschappij waar hij onder contract stond. De groep bestond naast Granahan uit Harry Davis, Elways, Ray Gingy en Dave Aldridge. Red. Daarvoor hoorde John Layton en Wild Wind, Amerikaanse zanger en acteur die wereldberoemd is geworden met het nummer Johnny Remember Me. Nou, net als dat nummer tekende producer Joe Meek ook voor de productie van Wild Wind. We begonnen met Bernie Nee, Lend Me Your Comb. Amerikaanse zanger en muzikant schreef samen met Carole King en Jack Keller de liedjes. Hij overleed overigens op 20 november 1994 in Fort Lauderdale, Texas is dat. Hey, tot zover deze aflevering alweer van The Oldies Project. Ik hoop dat je, net als ons, er weer van genoten hebt. Ik heb het vaker gezegd, voor ons is het altijd een één groot feest om het programma te maken. Ik heb er nog eentje voor je. Harper's Bizarre en Come to the Sunshine. Graag tot de volgende keer. Dag! You're listening to the

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur gloeide en de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger. Weer een avond naar de knoppen.

U luistert naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ja, en dan ga je eventjes naar de film kijken. Ja, en voor je het weet ga je iets drinken. En voor je het weet is het weer ochtend, hè. Ja, inderdaad, 6 staat de zon alweer heel hoog natuurlijk. Ondertussen is het alweer middag natuurlijk. En ja, kleine oogjes misschien vandaag. Maar de muziek, daar zal het zeker niet aan liggen. Want we hebben weer een heleboel goede muziek deze vrijdag. En ja, je weekend is natuurlijk gestart met muziek van Soul Asylum. En het allemaal met Runaway Train. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de koffie, want we zullen het kunnen gebruiken. Hier is Layla Key en Robert Glass en Got To Get and Again and Again en zo verder en zo verder.

Ja, inderdaad, als dat geen weekendplaatje is, dan weet je het natuurlijk ook weer niet meer, hè. Muziek van Robin Dress en Leila Kay natuurlijk. En Got to get in again and again and again. What I got again. Ja, smakelijk eten. Zou ik zeggen, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes. Je kunt gebruiken natuurlijk iedere week weer opnieuw. En dat doen we van zondag tot en met vrijdag. Ja, inderdaad wel. Nu eventjes iets helemaal anders. Hier zijn de New Kids on the Block en Tonight.

0: Raad voor zij die hem nog kennen. TQ natuurlijk. En dit allemaal met zijn West Side.
1: Dedicated to Eric Easy Wright. Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
0: Hey, als je pas afstemt, wel van harte welkom deze vrijdag natuurlijk. Hè, want het is lang geleden dat we nog deze gedraaid hebben. Het is tijd geworden voor...
2: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is John Cicada en Just Another Day.

Inderdaad, lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb hier in de lunchbreak natuurlijk. En dat dan nog op een vrijdag, ja. Onze onvergetelijke hit voor vandaag, dat was natuurlijk John Segarra en Don't Just Another Day. Ja, morgen is zaterdag, is gewoon een andere dag natuurlijk, ja. Als je het zo wel bekijkt. Morgen zaterdag boodschappendag, ja, inderdaad wel. En dat zal wel bij vele mensen zo zijn natuurlijk, hè. Ja. Vrijdagmiddag, je weekend is gestart en het is tijd voor de Spin Doctors en Two Princes.

Deze mannen hebben zeker calorieën genoeg voor deze middag toe te komen, denk ik. Hè? Inderdaad wel, de Spin Doctors en Two Princes. Vrijdagmiddag op je radio, fantastisch dat je erbij bent natuurlijk. En misschien moet je deze namiddag wel nu meer werken. Zet je nu al in de auto naar huis te rijden. Dan heb je natuurlijk geluk, hè? Ja, inderdaad wel. Wij hebben niet zoveel geluk, wij moeten nog blijven tot tijdens van 5 uur. Hier is Total Touch. En dit allemaal met Somebody Else.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, inderdaad, met het weekend voor de deur. Het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 2003. Zo, even een blaadje erbij nemen. In Lisse worden in 2003 twee mannen opgepakt met Nahara-tapes van The Beatles. Deze zouden 30 jaar eerder zijn gestolen uit de Abbey Road Studios. Een voormalige werknemer van de studios beweert dat hij de tapes mee mocht nemen. De tapes bevatten 90 uur aan historische opnames van The Beatles. Hier zijn The Beatles en dit al met hun Sgt. Pepper's Lonely Hearts.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
2: De hit-up van Patrick, de hit-up van Patrick, de hit-up van Patrick.

Inderdaad, we hebben er heel de week kunnen van genieten natuurlijk. Hè, van deze hit van deze week. En dat was David Guetta samen met Jennifer Lopez. En wordt een grote hit deze zomer. Onschoot wat ik gezegd heb. Save me tonight. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Van harte welkom in deel 2.

0: Inderdaad, de Deep is Mond. En dit allemaal met Enjoying the Silence. Ja, door een klein beetje silence op je radio is wel, dan moet je ervan genieten. Want in de lunchbreak gebeurt daar niet zo heel veel. Dat er een silence moment is.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Ja, hoog tijd voor ons lunchbreak LP van de week. Onze artiesten van de week. Hier is Horky nog eens. En hier zijn ze met Hij Leeft.

Inderdaad, tot de laatste nummertjes waren onze artiesten voor deze week natuurlijk Horky en Hij Leeft. Gelukkig wel, hè. Blijf ademen, zou ik zeggen. Tot 1 uur ben ik nog bij jullie hier op de radio natuurlijk. En dat allemaal op jouw fantastisch radiostation, want we zijn er voor jou 24 uur per dag. 7 dagen per week. Helemaal gratis en van niets. Hier is George Michael. En met zijn Too Funky.

En dan is Sebastian, waren natuurlijk de jaren 80 met Wham in de tijd. Maar nadien heeft hij ook nog een paar hele grote hits gemaakt. Onder andere deze natuurlijk. Too Funky, George Michael. Zo direct natuurlijk onze toetjesplaat. Maar nu nog eens eventjes een hele andere. Hier is Ace of Base en The Sign.

0: Inderdaad, ze zagen tekens aan de lucht natuurlijk en dat het weekend werd. En nog eventjes hier in de lunchbreak lekker kunnen draaien natuurlijk. Ace of Base en I Saw the Sign. Het is tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag natuurlijk. En dat is geworden de Backstreet Boys en I Want That. Tot volgende week. Hè. Zondag ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe aflevering van de lunchbreak. En tot en met vrijdag dan natuurlijk met alles erop en eraan. Bye bye. Maak er

Ik vond het altijd een lekker groepje. Ja, ook nog een Nederlands fabrikaat. Ja, dat dacht ik. Lekker dik zo. Zoals het kon toen in die tijd. En leuk om dat terug te horen of jouw eigen radio vinden. Het was Fox the Fox en Precious Little Diamond terug op de radio. Waar de plaat ook nog steeds thuis hoort. Zoals ik altijd zeg, al zoveel muzikale, fotografische hoogstandjes. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

0: Mark zou het tijdens de opname van deze plaat fout zijn gegaan met die backing vocals.
1: Don't do it. Oh. Be happy.
0: Ja, doen we denken aan een oude...
1: The smile on your face.
0: Zo'n plaat van Elvis Presley, hè? Are you lonesome tonight? Dat ging het ook helemaal mis. Maar lekker. Bobby McFerrin en Don't worry. Be happy. Ach jongen, ga happy away, weet je wel. Zo meteen nog iets fijns voor achter de keukengordijns in jouw middle of the roadshow. Ik neem je even mee terug naar 1973.

0: valt altijd uit de radio. En dit was er weer één.
1: Een grote zomerhit.
0: Chris Montes.
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Het verschil tussen arm en rijk. Nou, eeuwen en eeuwen en eeuwen. Afijn. Er zijn mensen die maken er een plaatje over. Country Boy.
3: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Alias Berger.

handen niet meer. Een mens leeft in een panzer, gewoon aan geweld. Is dat even een zo? Vaak te weinig begrip voor de werkende jeugd. En ook voor de junkie die immers niet deugt. Voor

0: Was hij lekker? Of was hij lekker?
1: Ga naar die enge bos, zo kruip, ook de meeste. Niemand
0: gelooft. Een complete stampede van edele, edele dieren. Een paard is edel. Ja, ja. Je mag ook geen paardenpoten zeggen, maar voeten. Voeten, vrienden. Crazy Horses van de Osmond Brothers. Terug in de middel van de roadshow. En daarvoor gedraaid, kwam een vraag over. Uniek exemplaar. Het was alias Berger, die we ook kennen van Veenhuizen op het Drentse platteland, weet je nog. Is dat even een zoveel plaatje, kwam in 1975. En het was ook van de LP Linkerliedjes.

0: zijn als zand en de zee. Meer. Ja, nou goed, de Duitsers zeggen meer in plaats van zee. En zee is meer. Wil je meer zee? Ha, een zeewindje. Een seabriesje.
1: Oh. Ook wel lekker natuurlijk, hè?
0: Ja. Marianne Rozenberg, ik ben wie du. Vier lange palen en de bekende digitale kanalen. En weet je veel, misschien wel via het ouderwetse cassettebandje. Nee, even serieus. Hey, little girl, dit is een middel of de roodje. Oh.

0: Even lekker geraaid door mijn platenbak. Ja, goed. Een paar duizend LP zeg je dan. En kom je alweer eens sprit tegen van
1: Herman Brood.
0: Herman Brood. Herman Brood. Juist, inderdaad. Nou, het is de originele LP op 33 toeren. Saturday Night. Voor dit album hebben ze al meer dan 100 pop geboden. Het blijkt een collectors item te zijn, vooral de eerste persie. Er was weer Herman Brood, The Beginning. Long time ago. En daar gaat de show over. Juist, platen van toen en heel lang geleden. Fijn dat je erbij bent bij de club. De club van velen.

Songfestivalletje. Ergens uit het Hoge Noorden. Begin jaren 80. Oeh, dat is lang geleden, kerel. Dat is verrek lang geleden, ja. Heel lang geleden. Nou, kerel. Maxis en Making Your Mind Up. Vrienden, dit is de Middle of the Road Show. Tuurlijk, dat wist je al. En je zou wat dronken worden zo tussen de maan en New York City. Kan ik wel zeggen. Dan heb je al heel wat kilometers afgelegd. Once in your-

is het jarenlang, jaar achtereen in Amerika, het best bekeken programma geweest op tv. Hè? Politieachtervolgingen, arrestaties, compleet crimineel Amerika. Die voelt het gewoon heerlijk. Bad Boys, terug op de radio. Dat was Inner Circle. Bezoek ook eens onze Facebookpagina. Middle of the Road. We gaan het over. Dit is Lane Hewel.

Altijd weer een fijne gedachte als wij ze heren en fotografisch van de partij zijn. Virtueel op het kleine erepodium hier in de Middle of the Roadshow studio. Alan Parsons Project en Don't Answer Me was even de laatste in de show voor wat betreft dit uur, vrienden. Ik moet nog even Wim bedanken voor de koffie. Dat was heerlijk. Ton P voor de verbindingen. Arnold A. Arnold. Ja, nou goed, jij bracht nog even de suikerklontjes hier. En de gevulde koeken. Die doen we de volgende keer er wel bij.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Muziekfabriek.
2: Je wil je in de muziek laten verrassen? Dan heb ik buitengewoon goed nieuws voor je. Want naast een aantal retro liedjes draaien we ook recent werk. En voor het geval je het niet wist, je hoort ze bij ons 3 om 3.
3: Ron van der Steen is je makker.
2: En hier zijn de eerste drie van start met een lekkere gouden ouwe van Donna Summer en Bad Girls.

0: door Paul Turner. Hij is een beetje weird, maar wel erg origineel. En je moet maar zo denken, als er geen gekken waren, dan hadden de muizen niet te eten. Je hoorde Don't Stop Me Now en als laatste Boyzone en Picture of You. Een liedje uit de jaren 90. Ga er maar weer voor zitten, want ze komen voorbij. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 1991.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Seal met Crazy. We noteren voor Seal's 7 weken hitlijst. Het nummer Crazy stond net als een week eerder op nummertje 1. Seal is geboren in Paddington op 19 februari 1963 en is een Britse zanger. Zijn muziekgenre varieert van soul en pop tot rap en rock. Seal trouwde in 2005 met het Duitse topmodel Heidi Klum. Seal heeft tot dusver 5 studioalbums opgenomen, waarvan 3 titelloos. In 2005 bracht hij het album Live in Paris uit. Een registratie van een live optreden in Parijs. In november 2007 verscheen het album System. Daar waar alle vorige albums door Trevor Horn waren geproduceerd, verzorgde Stuart Price de productie van dit album. Waarop Seal terugkeert naar zijn dance roots. Mede omdat System minder succesvol was, kwam er vrij snel een album met soul covers uit, getiteld Soul. Na nog een hitscompilatie richt Seal zich weer op nieuw eigen werk. Het album Commitment verscheen in september 2010. Met het topmodel Heidi Klum kreeg hij 3 kinderen, waaronder 2 zoons en een dochter. Hij adopteerde tevens Klums dochter uit een eerdere relatie.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Money Love met Down to Earth. Het nummer stond nummertje 31 en kwam van 35 en dat voor 2 weken hitlijst. 4 plaatjes winst dus voor Money Love. Oorspronkelijk heet ze Simone Riscu en is geboren op 2 juli 1970 en is beter bekend onder haar naam Money Love. Ze is een voormalige radiopersoonlijkheid in de Verenigde Staten en een zeer gerespecteerd figuur in de Britse hip-hop scene. We gaan terug naar 2 maart, oftewel week 9 van het jaar 1991.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

grote en de kleine hit. Die grote hit die was van Seal en Crazy. En die kleine hit van Money Love. Lekker ondeugend. En Down to Earth. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Straks je nog verderop in het programma aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar eerst gaan we proberen een succesje te scoren met Dries Rolfink. Hier is hij met Ik Leef Vandaag.

0: Het was een van de eerste singeltjes voor ABC in Nederland. Poisoned Arrow. Straks gaan we dit rijtje van 3 voor je afmaken. Maar we gaan eerst weer lekker de jukebox voor je induiken. En we gaan wederom heel ver terug in de tijd.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Het nummer Crimson and Clover is een single uit 1969 van een Amerikaanse rockband. Het werd geschreven door duo Tommy James en drummer Peter Lucier Jr.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Het nummer was afhankelijk bedoeld om veranderingen in hun muziekrichting aan te brengen. Na een presentatie van het nummer in de Ed Sullivan Show werd het nummer op 1 februari 1969 positief ontvangen. En zou het in de top 100 van de Billboard Hot 100 hoog eindigen. Crimson and Clover werd als een roermix uitgebracht nadat een radiostation het nummer in eerste instantie had uitgelekt. Zo stond het 16 weken op de Amerikaanse hitlijst en bereikte het de nummer 1 status. Ook in andere landen zou het nummer hoog eindigen. Waaronder Canada, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika, Zwitserland en natuurlijk ook Nederland. De single verkocht meer dan 5,5 miljoen exemplaren. Het liedje werd door vele andere prominente artiesten gecoverd, waaronder Joan Jett en Prince. Het is daarom hoog tijd om onze jukebox flink te laten draaien. En laten we gezamenlijk luisteren naar Tommy James en de Sundials. Hier zijn ze met Crimson and Clover.
1: Jukebox Classic.

Het is onvervalst en zeer ouderwetse stereo uit 1969 van Tommy James en de Sundells. En ze stonden centraal als de Jukebox Classic met Crimson and Clover. Misschien wil je er ook eentje aanvragen. Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. Naast andere leuke programma's op dit radiostation is er natuurlijk ook de Muziekfabriek. En daar luister je op dit moment naar. Je hebt er nog eentje van me te goed in het rijtje van drie. En dat is deze van de Sister Sledge. En We Are Family.

0: We are family, dat schept een vorm van solidariteit. Je hoorde uit de oude doos, de Sister Sledge.
1: De Muziekfabriek.
0: Verder ABC en de Potent Arrow.
1: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: En het succesje van Dries Roelvink met Ik Leef Vandaag. Ik heb nog wat wetenswaardigheden uit het jaar 1969 voor je. Naast onze jukebox classic van Tommy James en de Sondels werd er in januari de BTW-belasting over toegevoegde waarde geïntroduceerd in Nederland. De BTW besloeg twee waarden, een hoog en een laag tarief, 12% en 4%. De tarieven staan niet vast en kunnen dus worden aangepast. En dat is de afgelopen jaren ook niet uitgebleven. We maken een sprongetje naar de maand mei. Het reusachtige passagiersschip Queen Elizabeth II wordt te water gelaten. En van 16 tot en met 21 mei is er een bezetting van het Maagdenhuis. Verder wordt de Laurenszee afgesloten en heet deze vanaf dan het Laurensmeer. En op Curaçao vindt er een grote arbeidersopstand plaats. Maar er is ook goed nieuws. Zo is er in Antwerpen de opening van de Kennedy-tunnel. En dan de maand oktober. In België wordt het rijbewijs ingevoerd en astronomen van de Universiteit van Arizona ontdekken voor het eerst een pulsar.
1: Beleef en ervaar. Laat je verrassen. De Muziekfabriek.
2: Muziekfabriek.
0: En dat was allemaal in het jaar 1969.

0: Straks meer in ons rijtje van drie, maar we gaan eerst naar de oude lullenplaat. We hebben dit keer te maken met La Bionda. Het is een Italiaans duo uit Milaan.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar oorspronkelijk komen ze uit Sicilië. De broers begonnen echt in 1970 als componist en producer.
1: Oude lullenplaat.
0: Het zijn dus oude rotten in het vak. In 1977 haakten ze in op de opkomende discorage. Ook wel Italo Disco genoemd. Het gezelschap bestaande uit de broers Camillo en Michelangelo La Bionda, die in 1978 het meest bekend werden met het zomerse disco-nummer One For Me, One For You. Wat in het bijzonder opviel door de eenvoudige tekst. Alleen aan het einde van het nummer zijn enkele andere zinnen aan One For Me, One For You toegevoegd. Het nummer zou hoog eindigen in de hitparade. Naast de broers traden op de achtergrond twee Oosterse geklede dames en een Oosterse geklede man op. In 1983 verleenden ze hun medewerking aan het eveneens Italiaanse duo Riggiera, bekend van de nummers Vamos a la Playa en No Tengo Dinero. In 2010 lieten de heren wederom van zich horen. Verder zijn ze vooral op de achtergrond actief met het produceren van nummers voor andere artiesten. We gaan terug naar 1978 en draaien een van hun grootste successen. Luister naar One For Me and One For You van La Bionda.
1: Oude lullenplaat.

0: voor deze keer. Succes verzekerd. Het was dan ook een hele dikke hit, hè, in 1978 met One For You, One For Me. Verder hadden we nog Lenny Kravitz, Black and White America. Ik heb nog een tweetal deuntjes voor je klaarstaan in deze aflevering van De Muziekfabriek.
1: Altijd een goed gevoel. Oh, oh yeah. Met Ron van der Steen.
0: Hier zijn dan de Isley Brothers en Dead Lady. Gevolgd door Gerard Joling. Dan voel je me beter, tenminste als de klokken toelaten. Dit was het weer, een aflevering van De Muziekfabriek. Kijk regelmatig eens op www.ronvandersteen.nl. Vrienden en vriendinnen, ik zeg maar weer gegroet. Wij maken nog een hele fijne dag.

Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

De Drifters, Kissing in the Back Row of the Movies. Dat is echt een plaat die is op mij opnieuw uitgebracht in de jaren 70, hoor, meen ik. Want dat dateert wel uit begin jaren 60 eigenlijk het origineel. Guy de Neve en het diepst van mijn hart. Straks ook nog, staan er nog meer bekende nummers in. Jazeker, Shania Twain samen met Brian White in 1997. From This Moment On is ook niet te versmaden. Maar zoals ik al zei, eerst de Drifters in de remake uit de jaren 70.

Kissing in the Background of the Movies. Uit 2009 was dit. En dit is Caitlin Lewis. En vrijdagmorgen. Ja, ik heb een gebit al in hoor. Ja, zeker. Dus daar is ook maar gebleven voor Caitlin. 2023 bracht ze deze single uit.

En money. We kunnen, ja, bijna niet zonder, hè, eigenlijk. Nee. Tenille Towers nu, met As You Are. En ja, daarachteraan Shania Twain. En Brian White. And From This Moment On.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.
4: Ajax Amsterdam, mijn nummer 1. De beste club van Holland, dat weet toch iedereen. Ze zweven over het veld, ze dansen 2-aan-2. Kijk, de wedstrijd gaat beginnen, de arena die trilt mee. En aan het roer, de sluwe Vos. Ajax coach, dat is Peter Bos. De ploeg is jongensnel, bruist van talent. Ze staan al jaren aan de top van elk klassement. Karakter vol met pit, scherp en toch brutaal. Ik zie ze bruisend combineren

Ajax is kampioen. Ach, dat is gewoon, het is maar een liedje. Zo moet je het even stil. YouTube straks met I Still Have It Found What I'm Looking For. Hij is nog steeds aan het zoeken. 1987. En Li Ning en Boys. Ja, dat is geen Chinees. Li Ning. Dat zou wel een naam wezen voor een Chinees restaurant. Chinees restaurant Li Ning. Nee, Boys. Oké. Anita Ward, Ring My Bell. Een leuke bekende rollator discoplaat deze keer. Maar eerst Ashanti en Foolish. Fijn dat je erbij bent.

0: zit. Ja, boys. Boys, boys, boys. Tijd voor...
1: Die rollator...
0: Disco!
1: Disco plaat.

So Mean to Me van Illy was het. Het is ook zo voorbij, hè, zo'n showtje. Ik dacht dat was een uur. Dat is werkelijk niet te geloven. Dus ik laat je achter met The Golden Earring en The Burning Stuntman. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer in gezondheid.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical Youth and Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

zangeres en heet Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens de Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

de Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Ja, toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairy Was the Mercy. De plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Let the show begin.
2: Welcome. Summer's here, and so are the hits.
3: Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás.

Ja, Ricky Martin, heerlijke plaat uit 97. En in 98 had hij ook nog een hit. En dat ging over het voetbal. Yes, I'm klaar. Ik ben er helemaal klaar voor. Hey, welkom in jouw mooie week. En met behoorlijk wat zon. Ook lekker hoor. Zeker. Ik heb wat zomerse plaatjes voor jullie opgezocht. Hier zijn de Wee Papa Girl Rappers. En de Wee World. Hallo, welkom bij de Bram van der Maas Show.

0: komen nog steeds uit Zweden en dat zijn de mensen van Aha, Me, I'm Touchy.
1: Guess what they dance in Colombia?
0: Ja, ik denk dat ze daar wel de La Cumba eraan zijn. Hey, welkom, mocht je net erbij komen. We draaien lekkere zomerse plaatjes deze week hier op jouw radiostation.

Ja, het was onze Belgische vriend die hier even op visite hadden. En tja tja met Raymond van het Groene Woud. Ja, hij heeft best wel wat leuke hitjes. En ja, zeker omdat ze ook de meeste in het Nederlands werden gezongen. Hij staat natuurlijk ook bekend om de hits Meisjes uit 1977. Vlaanderen boven, Je voel l'amour uit 80. En Tja Tja Tja uit 81. En verder had hij ook natuurlijk, en dat heeft hij nog steeds, De Liefde voor de Muziek. Dat was ook een mooie hit van hem.

0: mooi plaatje van Emma samen met Rolf. En dat heet Pa Olvi Darte. En Rolf, die komen we verderop in het programma ook nog even tegen. En die zal dan een eigen hit ten gehoor brengen. We gaan eens even terug in de tijd, vrienden. 1988 komen we in terecht. En in 91 was de andere groep Heavy D and the Boys die het plaatje ook uitbrachten. En wat meer dance house versie van Now That We Found Love. Jullie hebben het al in de gaten. We gaan zo meteen luisteren naar The Third World. Teddy Riley, het is nog steeds hun grootste hit voor Heavy D and the Boys. En de disco hit van de reggae band Third World werd in 78 als singeltje uitgebracht door Island Records. Het bereikte de 10e plaats in het Verenigd Koninkrijk. In Amerika bereikte het het nummer 47 van de Billboard Hot 100. En de 9e plek in de Hot Soul single hitlijst. In Canada bereikte het nummer in de top 100 de 55ste plaats. We gaan lekker luisteren en een beetje lang. Ja, lekker lang luisteren.
1: En hier is de

0: paar mannen en ze hadden het over het weekend. Ze waren ooit eens live, zoals je kon horen, in het strand of op het strand van Kotsand. Ja, het was erg gezellig.
1: De gezelligheid rolt je speakers uit. Dit is
2: elke dag het lekkerste geluid.
0: Ja hoor, ik heb het elke week heb ik het wel voor jullie, het lekkerste geluid. Maar ook een lekkere borrel en die mag er toch eigenlijk niet aan ontbreken deze week. En de glaasjes moeten gevuld blijven, zullen we maar zeggen. We gaan eens even een stukje terug in de tijd, vrienden. En, het zal jaren 90 zijn. De muziekstijl van Outkast. Ja, wat is dat eigenlijk voor de muziekstijl? Nou, dat is Dirty South. Daarmee wordt niet alleen de zuidoostelijke staten van de Verenigde Staten aangegeven, maar ook een soort hip-hop die dansbaar met een upbeat is. Simpele teksten. Dirty South is eigenlijk een invloed van G-Funk. Het is hoorbaar. Het werd ook gebruikt door Dr. Dre. Outkast gebruikte de G-Funk voor mindere agressie en meer positiviteit. Ah, het is alleen maar mooi, jongens. Het is echt. Ja, ik ben er eigenlijk wel een fan van. Als er een beetje positiviteit in de sound zit. Ja, nou. Nog iemand anders?
3: Ik ben natuurlijk een groot voorstander van...
4: Jouw keus. Jouw muziek. Jouw

0: Leuk dat je luistert. Leuk dat je luistert.
1: De grootste hits en vergeten classics alle tijden.
2: 1985. 1985. 1985. 1985.

0: John Henley hadden we even hier op de speaker. En The Voice of Summer, wel toepasselijk toch voor deze week. Ja, yeah. I Think I Love You Too Much was ook nog een hit van hem. Sometimes Love You Just Enough. And The End of Innocent and New York Minutes. En verder is het eigenlijk een beetje stil rond Don. Maar dat geeft niet. Ik neem jullie even mee terug in de jaren 60. Ja. En we hadden daar bijvoorbeeld in Amerika de Beach Boys. Nou, dan moet je daar iets van voorstellen dat ze altijd met een surfplank onder de arm liepen. Op het strand, lekker bruin gebrand en een beetje smilen en shinen naar de mensen die daar ja, ook in het zand lagen. Ja, de Beach Boys, California Girls hebben we natuurlijk van hun. Maar we hebben ook een ander plaatje. Dat heet Fun, Fun, Fun.
1: En dan nu een hit uit het zeezende tijdperk.
2: Now, from Hawthorne, California, to entertain you tonight with a gala concert and a recording.

0: De grootste hits en vergeten classics alle tijden.
1: Tijd en overal. Altijd en overal. 24 uur per dag.
2: More of your favorite songs. Right now, right here.

0: bedankt voor het luisteren naar de Bram van der Maas Show. Tot de volgende keer.
1: Ja, dat kan weer heel snel zijn. Dus kijk even bij jouw favoriete station en programma-index waar de Bram weer genoteerd staat. We hadden net even de Power Station en die hadden een hit in 1985. Enkele mensen waren dat bijvoorbeeld Robert Palmer, bassist John Taylor, gitarist Andy Taylor, die komen van Duran Duran, en chic drummer Tony Thompson. Nog een lid, dat was Bernard Edwards en die had eigenlijk een hele grote

vinger in de pap betreft de productie. Het werd ook opgenomen in New York en de opnamestudio heette The Power Station. Het was ook een gelegenheidsgroepje. Hey mensen, dit moet het zijn. Het mooie weer is voor jullie en de muziek natuurlijk ook. En ook jullie favoriete station blijft erbij. En Bram is er binnenkort weer. En dan hoor je zeer waarschijnlijk weer twee jaartallen met de hits en de nieuwtjes van toen. Hey, de groetjes en een fijne...

0: Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 6 uur. 6 uur.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision and Sound.
5: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
6: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
7: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjeschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiestenpromotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl-team. Maar zonder hun geen top 40.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert.
2: Dit is de kanjerschijf van deze week.
1: De kanjerschijf.

0: De 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 40.

0: Spanje.
1: Nummer 28. Nieuw.

0: Dit is jouw hitstation. Free Music Radio. NL.
1: Nummer 28. Nieuw.

0: Classic Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur.
4: 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision and Sound.
6: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: tijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.nl
1: 20.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer 15.

0: 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 40.

0: 106.7.
1: Maak me nou niet gek hoor.
2: Handjes thuis, Jorik.
3: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

beste top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinken. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: is nu 8 uur. 8 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
2: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
3: I can't wait for the weekend to begin.
2: Dit is tot en met zondag jouw hit.

0: zeg hele goede avond.
1: Thank God it's Friday.
0: Ja, dat was Kid Rock en All Summer Long, een beetje bekend van de Sweet Home Alabama. Hey, goedenavond, het is vrijdag 29 mei, de laatste vrijdag van mei. Ja, van week is het alweer juni, jongens, het gaat zo snel. Vanuit Studio 2 is dit Thank God It's Friday. De start van jouw weekend. Nou, straat bedankt voor de afgelopen 2 uur. Nederlands Mega Top 40, we zijn weer helemaal bij. Opname daarvan en de lijst die is te zien op de website van Free Music Radio. Ja, dit programma wordt ook uitgezonden bij de OZU Radio Noord-Holland, bij Music Beats, DHB, kabel van KPN en Ziggo. En niet te vergeten op diverse andere digitale online radioplatformen. Ze staan allemaal vermeld op de website. Ja, bijzonderheid. Nou, nou, laat ik het eerst beginnen. De Nederlandse elftal selectie is bekendgemaakt. En niet iedereen is daar blij mee. Ik heb ook heel veel pessimisten om me heen. Die zeggen, nou, dat is, binnen een week zijn we weer thuis. Nou goed, we gaan het wel zien. Wat ik ook al zei, en dat zei ik vorige week ook al, de WK leeft nog niet echt. Ik heb nog niet het gevoel, of het kan misschien aan mij liggen, maar ik heb nog niet het gevoel. Ik zie nergens nog geen oranje vlaggetjes of wat dan ook. Misschien gaat het wel komen de komende week. Ik zei ook vorige week dat het warmer werd. Nou, we hebben het geweten. Het was wel erg warm vandaag ook. 32 graden, daarna kwam het onweer. En is lekker afgekoeld naar 21 graden buiten, zie ik hier. En in de studio hebben we ook 21 graden, dus lekker. Ja, en morgen is het dan weer 27 graden ongeveer. 27, 28 graden. En dan zondag gaan we naar de 24. En dan heb je maandag weer de lekkere, rustige 23 graden. Zo, dat was in ieder geval het weerbericht voor de komende 3 dagen. We maken jou gereed voor het weekend. En we brengen jouw muzikaal terug naar jouw jeugd. Dat doen we met lekkere muziek en vaste items. En de vaste items zijn natuurlijk altijd om 8:30 de keuze van Karel. Even voor 9:00 de Hit of the Heartland uithangbord voor de country, zeg maar. En dat doen we ook nog om 9:30 de lijfschakeling met Stuur Uggelen voor de plaat en zijn verhaal. En om 9:15 doen we live onstage. Dan zijn er ingrediënten tot 1:50. De verzoekbox is geopend tot 1:50. En dat kun je gewoon aanvragen via freemusicradio.nl. Daar staat, ja, kun je gewoon al het formuliertje invullen. Maar je kan ook bij Music Beats indienen. En ook bij OZU Radio. Afijn, kijk maar even bij je favoriete radiozender. Ja. Ja. Dat is toch zo? Ja. Wat? Oh nee, oké. Productie is in handen van Thea en Donna. Op deze gedenkwaardige dag trouwens. Ja, dat is waar. Dat is echt gedenkwaardig hoor. Ja. Ja. En er zijn mensen die hebben 7 levens. En dat is een kat. Er zijn ook mensen die hebben misschien al 2 levens, dat weet je niet. En Anke aan de Munnik, die zongen daarover. Dan leef ik toch nog een keer. Net zo makkelijk.

0: eerdere singeltjes hiervoor gekomen, maar dit vind ik dan wel weer een lekkere plaat. Dark Before the Dawn. Je hoort een somjeu. Slot akkoord is voor jullie, jongens.
1: Looking at the clear blue skies up above.
0: Mooi, mooi. Trouwens, bezoekplaatjes. We hebben bezoekplaatjes. Ze zijn inmiddels alweer gearriveerd. De eerste is natuurlijk weer van Henk. Oftewel Disco Henk. Vroeger maand Patti LaBelle met Lady Marmalade. Hey.

0: Nee joh, ik denk dat heet gewoon Lady Marmalade. Oh, Patti LaBelle. Als ik kijk, maar van wat ga je nou zeggen? Ja, ik ga niet zo zeggen. Dat was het verzoekje van Henk. Dankjewel Henk. En wens jou ook een heel goed weekend. Je zit op de camping, ik weet het. Daar zit Wim trouwens ook bij, hè?
1: Het is weer zomeravond met Joop Schoot.
0: Ja, met Wim ook. Want Wim is de buurman van Henk. En die vroeg ook deze plaat aan. En hij schrijft erbij. Goedenavond Joop. Ja, we zitten natuurlijk met ons voetjes lekker even in het water. Te zaakjes op bad. Want ja, het heb je ook net geregend op de camping. Oké. Dus lekker rustig aan. Het is net op de aan het strand. Oftewel on the beach. Hier is Chris Ria.

Wim die vroeg hem aan, Chris Rea, en hij schrijft ook bij van ja, normaal dan vragen we die kerstplaat altijd aan, maar ja, hij is natuurlijk vorig jaar 22 december overleden. Ik nou een mooie keer dan niet hebben dat met het mooie weer Chris Rea te rijden on the beach. Dankjewel Wim, ik heb nog meer verzoekjes. Ja, die drijven zoveel mogelijk als het kan. En even kijken, Linda die vroeg hem aan. Ze schrijft erbij, ja, ik doe niks stiekem, maar ik vind het gewoon een leuk plaatje. Nou ja, dat mag gewoon. Je hoeft ook niks erbij te zeggen. Je kunt het gewoon aanvragen. Hier is Maan met Stiekem.

Ja, freemusicradio.nl. En Linda die vroeg hem aan, Maan. En zij zegt, ja, niet stiekem. Nee, je hoeft ook helemaal niet stiekem te zeggen. Hoeft helemaal niet. Nog een plaatje voor Leo. Voor Leo moet ik erbij zetten. Ja, het is voor Leo. Leo is afgelopen maandag 65 jaar geworden. En ze vragen dit plaatje speciaal voor jou aan. Ik weet niet wat ze ermee bedoelen, hoor. Het gaat over de Dirty Old Man. Hier zijn de dames van de 3 Degrees.

Een fake naam bij Leo, dus ik weet niet wie het was. In ieder geval iemand bij jou in de buurt, denk ik. In je eigen omgeving. Hij is aangebracht speciaal voor jou. Omdat je 65 jaar bent geworden afgelopen maandag. Dirty Old Man. De dames van de Tweede Grease die zongen daarover. Dat staat erbij, aangebracht door Meiske. Dat is volgens mij niet de echte naam. Ik heb nog een even kijken, wat staat hier nou nog weer? Oh ja, hier staat Suzanne. Wil jij van mij graag Odyssey draaien met Going Back to My Roots? En als het kan, graag vanaf het begin. Gaan we doen. Friend.

0: schakelt. Je bent verbonden met de vrijdagavondshow. Thank God it's Friday. Het is de feest der herkenning. Het plaatje is aangevraagd door Suzanne. Vanaf het begin ja, staat erbij Going Back to My Roots. En alles hier was dat. Jongens, is, ja, het is al, ja, het is al zover, jongens. Het is al 8:30. Ja, ik moest even kijken hoe ver we zaten, maar ik zie het alweer. Ja, het is zover. De bijdrage van de man uit Voorschoten. Een hele mooie, jongens. En dit onder de noemer, weet dat ook weer, jongens? Ja.
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Mooi.
2: Well, thank you. We've had a lovely, lovely evening.

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Ja, dat was David Bowie. En eerlijk is eerlijk, ik vind het steeds beter worden. Dat is heel raar. Hè? We zijn er al heel lang niet meer onder ons, maar ja, een goed nummer. Dankjewel, Karel. Volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zenders, de keuze van Karel.
0: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet dat toch. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.

0: Anouk. Het gaat over, echt ook over Dominique, hè, waar ze mee getrouwd is. Zeg maar. Ik heb hier nog een verzoekplaatje binnengekregen. Het staat erbij. Wat staat erbij? Frans. Ah, Frans. Ja, ik moet toch een nieuwe bril hebben, denk ik. Hij schrijft erbij. Joop, hij heeft mij die hele oude plaat van Yazoo. En graag ook vanaf het begin. Jongens, wat hebben jullie vandaag? We hebben toch geen ouderwetse recordertjes, cassette recordertjes al staan te draaien? Nou goed, we gaan hem starten.
1: Herinner jij je deze nog?

Ja, je kent beter het programma gewoon de Gouden Oude Show gaan draaien. Maar we noemen. Want Frans vroeg hem aan, ja, Jules en Don't Go. Trouwens, over Gouden Oude Show gesproken. Ik luister even op zondag tussen 12 en 2 bij Johan de Graaf. Ook van die oude plaatjes. Sterker nog, veel meer van die oude plaatjes. Nog veel ouder als dit. Ja. Jaren 80 als ik me niet vergis. Ik heb hier iemand die zegt, joh, ik pak even mijn gitaar erbij en ik ga even zingen. Oké, nou ja, ik zou zeggen, ga je best. Je bent welkom. En dan krijg je natuurlijk gewoon even lekker ontspannen, jongens. Dan hoeven we ook niet te druk te doen. Het is gewoon benauwd, het is lekker zwol. Pak gewoon even een biertje erbij. Ook op Mallorca, René, mag je dat ook gewoon een drankje pakken. Hier zijn de OJ's, Used to Be My Girl.

0: OJ's. Speciaal verzoekje was dat van Thea. En ja, used to be my girl.
1: Oh, joh.
2: Wat? Ja, nou heb je dus dorst.
0: Ja, zeg ik ook, jongens. Rustig, jongens. Ze krijgen nu allemaal dorst hier zo.

Ja, als je heel dag op het strand hebt gelegen of hebt gelopen, ja, dan wil ik zeker dat je in slaap valt. Op de bank of ergens boven op bed. Daar ligt alweer vakantie, ben je nog niet. Ja, je bent geen 18 meer, zeg ik altijd, hè. Ja. Oké, de feest der herkenning. Ja, we gaan even nog wat reggae draaien. Daarna het uithangbordje voor de country. En na de klok van 9 uur ben ik weer bij je terug. Trouwens, het is altijd, het valt me op, hè, dit soort muziek. Dat klinkt altijd gezellig als het warm is. Ja. Hier is Sophia George en Girly, Girly, Girly.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl.
1: It's from the Heartland with Camiel Jansen.

is nu 9 uur. 9 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. En door BeFramed, fotografie. Dit is de OSU. Dit is musicbeats.nl. Dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Zet de stoelen maar aan de

0: Ja, en dit naar aanleiding van natuurlijk niet te vergeten de film die binnenkort komt. Ja. Je hoort Michael Jackson himself, Wanna Be Starting Something. Ik zeg welkom bij het tweede gedeelte.
1: Thank God it's Friday met Joop Schouten.
0: Ja, tweede gedeelte. Straks om 9:15 de Soul Show Classic van Ferry Maat. Vanaf Bonaire, dus niet keurig samen aan Bonaire. Om 9:30 gaan we live schakelen naar Studio Uggelen voor de plaat en zijn verhaal. En 9:15 doen we live on stage. De beste live performance dat laat in nu horen. Zoekbox is nog open tot 9:30. Straks nog het verzoekje van Mark en Robert. Maar ja, jongens, blijf gewoon lekker hangen. Je zit gewoon goed tot 9:50. En dan moet ik één ding eerlijk en eerlijk zeggen. Normaal liter draaien wij natuurlijk gewoon de nieuwe Rentio. Maar Rentio is nog is op vakantie. Nou heb ik toevallig de sleutel gekregen van de week. En ik heb wat opgenomen in zijn studio. En nou, ik denk, laten we maar gewoon beginnen.

en eerlijk is eerlijk. Opgenomen in de studio van de René. En denk, weet je wat, gebruik gewoon diezelfde gast ook die kan inzingen. Dus turn on the radio, Free Music Radio. Lekker jongens, dat is echt lekker. Ja, René, dat was in ieder geval. Dus dankjewel René voor het gebruik van jouw studio.

Kaskale, mag je ook zeggen. Het is Zuid-Duitsland. Ene Mountain High Enough. Het is een hele mooie blonde zangeres. Nee, het is niet Sylvie Meijs. Het lijkt er wel een beetje op. Jongens, het is bijna 9:15. Hoogstijd voor...

Show Classic van deze week. Richie Family. Het gaat over echte liefde. Real love. Ja, dit is, het is echt waar. Het wordt zo vaak gezongen over de liefde. Of ze gaan uit elkaar, maar het gaat altijd over de liefde. Het was hem, ik zei het al, het was zo'n klassieker. Ik heb een verzoekplaatje binnengekregen van Marco. Die had hem al voor 9 uur al ingeschoten. Hij zegt, Joop, zou jij voor mij Shalamar willen draaien? Nou, ga ik voor jou doen, Marco. Ik heb jou nog niet eerder gezien op deze verzoekbox, maar dankjewel.

van Marco, Shalamar. En wat bedoelen ze dan eigenlijk mee? Take that to the bank. Wat voor bank? Ik lees hier ook net dat code oranje is voorbij, dames en heren. Ja, we hebben een beetje last van woningbranden en verkeershinder door de blikseminslagen. Maar morgen is het gewoon weer 27 graden. Het is, ja, het is maar dat je dat weet.

0: Nog even wat gezegd door de productie in mijn oor van... Dit was ook een speciaal zoek van Robert. Earth, Wind & Fire. Can't Let Go. Ja, het is bijna 9:30. Dat betekent dat we live gaan overschakelen naar Uggelen. Maar eerst gaan we eventjes de verzoekbox sluiten, dames en heren. Zo, er kan dus geen verzoekplaatjes meer aangevraagd worden. Als je een beetje mee zit, want het heeft enorm hard geonweerd daar zo in Uggelen. Ik zou zeggen, Mike, waar gaan we naartoe? Oké, nou, dan mag jij het zeggen.
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: Over 2 weken is het zover. Dan start het WK voetbal in Amerika. De oranje koorts is nog ver te zoeken. En het is vooral heel veel commentaar op de voorbereiding. En de selectie van het Nederlandse elftal. Het lijkt er een beetje op dat iedereen zich op voorhand wil indekken. In de zin van, als we snel naar huis kunnen, dat de reactie dan is, zie je wel, ik had het al gezegd. Die negativiteit moet worden omgebogen. Een WK is eenmaal in de 4 jaar. Dus dat is jammer als we daar niet van gaan genieten. En ja, een favoriete rol, die hebben we niet. Maar we kunnen altijd verrassen. En vanuit een underdog-positie kan het dan toch mooi worden. We moeten realistisch zijn. Van de kleinere voetballanden spelen de meeste spelers in het buitenland. Dat is omdat de competitie in eigen land, die is dusdanig dat ze die zijn ontgroeid. En beter willen worden in sterkere buitenlandse competities. Wel, van de 26 geselecteerde spelers voor het Nederlandse elftal, spelen er 24 in het buitenland. Dat zegt iets over het niveau in Nederland. PSV is met afstand de beste club in Nederland. En die levert slechts 1 speler aan het Nederlands elftal. Kortom, we hebben nog een lange weg te gaan voor we weer op de mondiale voetbalkaart staan. Als een voetbalwedstrijd spannend is, dan is het leuk om naar te kijken. Spannend zal het worden. Gaan we verrassen? Of invulling geven aan wat we verwachten. Het zou wel leuk zijn als oom Donald de gordijnen van het Witte Huis opendoet en daar een grote oranje optocht voorbij ziet komen. Deze keer geen oranje camping, maar deze variant is in ieder geval iets om naar uit te kijken.
2: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: door Piet Quappo.
1: Dankjewel weer, Piet Quappo, voor het mooie verhaal van de plaat en zijn verhaal. Sailing, Rod Stewart. Jouw plaat en zijn verhaal, dat kan natuurlijk ook, hè. Je kan het gewoon even mailen in steekwoorden naar joop@freemusicradio.nl. Ik stuur het dan meteen door naar Piet en Ria. Want Ria doet daar de productie in Uggelen. Nabij Apeldoorn, moet ik zeggen. En dan komt het weer helemaal goed. Nog een keer het e-mailadres joop@freemusicradio.nl. Steekwoorden, eten nummer erbij. En dan maakt Piet daar weer een heel mooi verhaal van. Dankjewel Piet. Namens ons allen een goed weekend. En even het water bij elkaar oprapen daar zo in Uggelen. En ik zou zeggen, tot volgende week. Zelfde tijd en zelfde zenders.
0: Van je moeder mag je niet luisteren. Maar je doet dat toch. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.

en Ria niet te vergeten. En eerlijk is eerlijk, we hebben het gezegd, hè. Even over negenen. Bij onze aankondiging van het tweede uur. Het is echt gebeurd. Ja, het is echt gebeurd. Hij is in slaap gevallen. Ja. Nou, goed. Dat was het bluesnummertje. Nu even naar de soul. En blues en soul liggen heel erg dicht bij elkaar. Tower of Power met een heel bekend nummertje.

blijven zitten. Hè. Je weet zeker, je voet gaat heen en weer op de maat. De ritme van de muziek van Tower of Power. Een ouwtje van Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Leuk uitvoering, jongens. Echt, ja. Ja, dat is gewoon leuk. Zeker op zo'n warme avond, dat is waar. Dan moet je eigenlijk ook niet helemaal druk maken. Je moet gewoon genieten van de muziek, want daar draait het vanavond om. Ja, we zijn live on stage. Het is 9:45. Dat betekent dat wij live on stage gaan doen. Ja, ze hebben de dames hebben er twee uitgekozen. We beginnen met Joe Cocker. Ik weet zeker dat je iemand er heel erg blij mee maakt. En daarna Cool and the Gang. En dan maak je de dames weer productie weer blij van. Nou, oké. Okay. Ik zou zeggen, veel plezier met Live on Stage.

Set me free.

0: Ja, zo'n mooi einde heb je nog nooit gehoord, hè? Nee. Dat was een Cool in the Gang met Celebration. Daarvoor hoorde je Joe Cocker met Unchange My Heart. Ja, het zit er weer op, hè? De productie was in handen van Thea, Donna, Piet, Ria en Karel. Dank aan Richard van RTV OSU. Dank aan Barry van Music Beats. We gaan maar vanaf maandag terug te luisteren op freemusicradio.nl. Straks om 10 uur bij Free Music Radio The Night Train met Marty. En bij Music Beats The Land of Dance Music met Stef. Ja, kun je nog meer vertellen? Oh ja. En blijf gewoon luisteren naar je andere favoriete radiozender. Wat ons betreft, een goed weekend. Joep, doe je de mazzel. En tot volgende week. Hoi.
1: En Joop Schouten. Tot zover.
2: Dag.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Allemaal.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music.
1: Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
2: Met Jesse Sprikkelman en Ron Zelles.
3: We hebben een gast vandaag.
4: Jazeker, en niet zomaar iemand. Dat is DJ Lavanza.
3: Oftewel Jens van Donk. Jens, hallo, welkom in de show.
5: Hey, hallo.
3: Wat ga je draaien? Welke stijlen komen het komende uur voorbij?
5: De aankomende uurtje kunnen jullie een hoop tech house verwachten. Het begint natuurlijk lekker rustig met wat lekkere congootjes. En uiteindelijk gaan we iets harder door.
3: Waarom hou je daar zo van?
5: Ja, gewoon de goede vibe die erin zit. Mensen kennen die kennen een hoop ervan. En dat is eigenlijk ook wat ik het leuk vind aan deze muziek. En daarom ook mijn keuze daar een beetje bij.
2: The X-Vibe Guest Mix.

Now come here.